0: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.
1: This room's a mama!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Oh, those Russians.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop. Radio Express.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse stadsgidsen die beleefden een topzomer. Dat kwam vooral door een groot aantal riviercruises in de stad. Door de lage waterstand van de Rijn varen steeds meer riviercruises langs Antwerpen. En er zijn bijna dubbel zoveel schepen als vorig jaar en dat zorgde voor heel wat extra toeristen. De stad Antwerpen die ziet daar vooral economische voordelen in voor lokale ondernemers, de horeca en de toeristische partners. En daarom komt er voorlopig geen extra citytax voor riviercruise toeristen, zoals die er wel is in Gent. Het reizende kunstwerk met de naam Via van kunstenares Marjolein Canoot krijgt eind augustus een nieuwe tijdelijke plek in het Rivierenhof in Deurne. Het kunstwerk heeft de vorm van een vogel en komt op een klein eilandje in de Roeivijver midden in het groen en omringd door water. Het kunstwerk Via reist al enkele jaren langs bijzondere locaties in Vlaanderen. En na het arboretum in Kalmthout en de plantentuin van Meisse is het dus nu aan het Rivierenhof de beurt. Op zaterdag 29 augustus is er de finale van Mr. Gay Belgium en dit in Theater Elkerlik in Antwerpen. En we bellen met organisator Bram Birkens en vragen ludiek of hij zelf al een voorkeur heeft.
2: Ja, ik denk als organisator dat ik mag blij zijn met allemaal enthousiaste mannen die zich opnieuw elke editie inschrijven. En dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt wel zo. Ik denk dat er de teerling nog niet geworpen.
1: Wat is voor jou het belangrijkste doel van deze verkiezing? Waarom is Mr. Gay Belgium volgens jou zo belangrijk dat dit er is?
2: Ja, ik denk dat we vandaag wel kunnen constateren dat er heel wat evolutie is in de wereld. We hebben grote leiders die toch wel heel onze aardbol wat domineren. We hebben dan aan onze ene kant onze Vladimir Poetin die de rechten van de LGBT'ers wil verbieden of zelfs onderdrukken. En aan de andere kant zitten we met Trump die ervan overtuigd is dat er vandaag de dag nog maar twee genders bestaan, man en vrouw. Dat is ook allemaal niet meer echt van deze tijd. Dus we laten ons een beetje omringen rond ons Europese continent door wereldleiders die er vandaag die diversiteit toch niet meer zo hoog in het vaandel dragen.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het wisselvallig. We krijgen veel bewolking met geregeld buien die soms stevig en onweerachtig kunnen zijn. Ook zware windstoten zijn mogelijk op deze vrijdag. De temperaturen die klimmen tot zo'n 20 à 24 graden. Vanavond en vannacht trekt dan vanuit Frankrijk een nieuwe regenzone over het land. De minima die dalen naar 12 tot 17 graden. En morgen, zaterdag, blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Later op de dag neemt de kans op regen toe. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De politie van Lanaken, Maasmechelen, heeft samen met de Antwerpse politie een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal werd gezocht. De man die verbleef bij een vriendin in Lanaken. In ons land werd de man veroordeeld tot 37 maanden cel voor oplichting en informatica-fraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man die is overgebracht naar de gevangenis van Hasselt en hij moet eerst zijn Belgische straf uitzitten voor hij aan Duitsland kan worden uitgeleverd. In het zwemdok aan het Bonapartedok in Antwerpen zijn toch opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom blijft de zwemzone ook tijdens het komende slotweekend gesloten. De blauwalgen die kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. En zwemmers die al een tijdslot hadden gereserveerd, die worden per mijl op de hoogte gebracht. Voor de pleziervaart en andere recreatie op het Bonapartedok zijn er geen gevolgen. De Antwerpse stadsgidsen die beleefden een topzomer. Dat kwam vooral door een groot aantal riviercruises in de stad. Door de lage waterstand van de Rijn varen steeds meer riviercruises langs Antwerpen. En er zijn bijna dubbel zoveel schepen als vorig jaar en dat zorgde voor heel wat extra toeristen. De stad Antwerpen die ziet daar vooral economische voordelen in voor lokale ondernemers, de horeca en de toeristische partners. En daarom komt er voorlopig geen extra citytax voor riviercruise toeristen, zoals die er wel is in Gent.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

beleefd. Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het reizende kunstwerk met de naam Via van kunstenares Marjolein Canoot krijgt eind augustus een nieuwe tijdelijke plek in het Rivierenhof in Deurne. Het kunstwerk heeft de vorm van een vogel en komt op een klein eilandje in de Roeivijver midden in het groen en omringd door water. Het kunstwerk Via reist al enkele jaren langs bijzondere locaties in Vlaanderen. En na het Arboretum in Kalmthout en de plantentuin van Meisse is het dus nu aan het Rivierenhof de beurt. Op zaterdag 29 augustus is er de finale van Mr. Gay Belgium en dit in Theater Elkerlik in Antwerpen. En we bellen met organisator Bram Birkens en vragen ludiek of hij zelf al een voorkeur heeft.
2: Ja, ik denk als organisator dat ik mag blij zijn met allemaal enthousiaste mannen die zich opnieuw elke editie inschrijven. En dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt wel zo. Ik denk dat er de teerling nog niet geworpen.
1: Wat is voor jou het belangrijkste doel van deze verkiezing? Waarom is Mr. Gay Belgium volgens jou zo belangrijk dat dit er is?
2: Ja, ik denk dat we vandaag wel kunnen constateren dat er heel wat evolutie is in de wereld. We hebben grote leiders die toch wel heel onze aardbol wat domineren. We hebben dan aan onze ene kant onze Vladimir Poetin die de rechten van de LGBT'ers wil verbieden of zelfs onderdrukken. En aan de andere kant zitten we met Trump die ervan overtuigd is dat er vandaag de dag nog maar twee genders bestaan, man en vrouw. Dat is ook allemaal niet meer echt van deze tijd. Dus we laten ons een beetje omringen rond ons Europese continent door wereldleiders die er vandaag die diversiteit toch niet meer zo hoog in het vaandel dragen.
1: De politie van Lanaken, Maasmechelen, heeft samen met de Antwerpse politie een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal werd gezocht. De man die verbleef bij een vriendin in Lanaken. In ons land werd de man veroordeeld tot 37 maanden cel voor oplichting en informatica-fraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man die is overgebracht naar de gevangenis van Hasselt en hij moet eerst zijn Belgische straf uitzitten voor hij aan Duitsland kan worden uitgeleverd.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het wisselvallig. We krijgen veel bewolking met geregeld buien die soms stevig en onweerachtig kunnen zijn. Ook zware windstoten zijn mogelijk op deze vrijdag. De temperaturen die klimmen tot zo'n 20 à 24 graden. Vanavond en vannacht trekt dan vanuit Frankrijk een nieuwe regenzone over het land. De minima die dalen naar 12 tot 17 graden. En morgen, zaterdag, blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Later op de dag neemt de kans op regen toe. En tot zover het weer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het zwemdok en het Bonaparte-dok in Antwerpen zijn toch opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom blijft de zwemzone ook tijdens het komende slotweekend gesloten. De blauwalgen die kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. En zwemmers die al een tijdslot hadden gereserveerd, die worden per mijl op de hoogte gebracht. Voor de pleziervaart en andere recreatie op het Bonaparte-dok zijn er geen gevolgen. De Antwerpse stadsgidsen die beleefden een topzomer. Dat kwam vooral door een groot aantal riviercruises in de stad. Door de lage waterstand van de Rijn varen steeds meer riviercruises langs Antwerpen. En er zijn bijna dubbel zoveel schepen als vorig jaar en dat zorgde voor heel wat extra toeristen. De stad Antwerpen die ziet daar vooral economische voordelen in voor lokale ondernemers, de horeca en de toeristische partners. En daarom komt er voorlopig geen extra citytax voor riviercruise toeristen, zoals die er wel is in Gent. Het reizende kunstwerk met de naam Via van kunstenares Marjolein Canoot krijgt eind augustus een nieuwe tijdelijke plek in het Rivierenhof in Deurne. Het kunstwerk heeft de vorm van een vogel en komt op een klein eilandje in de roeivijver midden in het groen en omringd door water. Het kunstwerk Via reist al enkele jaren langs bijzondere locaties in Vlaanderen. En na het arboretum in Kalmthout en de plantentuin van Meissen is het dus nu aan het Rivierenhof de beurt.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet, check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: Best Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het wisselvallig. We krijgen veel bewolking met geregeld buien die soms stevig en onweerachtig kunnen zijn. Ook zware windstoten zijn mogelijk op deze vrijdag. De temperaturen die klimmen tot zo'n 20 à 24 graden. Vanavond en vannacht trekt dan vanuit Frankrijk een nieuwe regenzone over het land. De minima die dalen naar 12 tot 17 graden. En morgen zaterdag blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Later op de dag neemt de kans op regen toe. En tot zover het weer.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op zaterdag 29 augustus is er de finale van Mr. Gay Belgium en dit in Theater Elkerlik in Antwerpen. En we bellen met organisator Bram Birkens en vragen ludiek of hij zelf al een voorkeur heeft.
2: Ja, ik denk als organisator dat ik mag blij zijn met allemaal enthousiaste mannen die zich opnieuw elke editie inschrijven. En ik, dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt wel zo. Ik denk dat er de teerling nog niet geworpen.
1: Wat is voor jou het belangrijkste doel van deze verkiezing? Waarom is Mr. Gay Belgium volgens jou zo belangrijk dat dit er is?
2: Ja, ik denk dat we vandaag wel kunnen constateren dat er heel wat evolutie is in de wereld. We hebben grote leiders die toch wel heel onze aardbol wat domineren. We hebben dan aan onze ene kant onze Vladimir Poetin die de rechten van de LGBT'ers wil verbieden of zelfs onderdrukken. En aan de andere kant zitten we met Trump die ervan overtuigd is dat er vandaag de dag nog maar twee genders bestaan, man en vrouw. Dat is ook allemaal niet meer echt van deze tijd. Dus we laten ons een beetje omringen rond ons Europese continent door wereldleiders die er vandaag die diversiteit toch niet meer zo hoog in het vaandel dragen.
1: De politie van Lanaken, Maasmechelen, heeft samen met de Antwerpse politie een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal werd gezocht. De man die verbleef bij een vriendin in Lanaken. In ons land werd de man veroordeeld tot 37 maanden cel voor oplichting en informatica-fraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man die is overgebracht naar de gevangenis van Hasselt en hij moet eerst zijn Belgische straf uitzitten voor hij aan Duitsland kan worden uitgeleverd. In het zwemdok aan het Bonapartedok in Antwerpen zijn toch opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom blijft de zwemzone ook tijdens het komende slotweekend gesloten. De blauwalgen die kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. En zwemmers die al een tijdslot hadden gereserveerd, die worden per mijl op de hoogte gebracht. Voor de pleziervaart en andere recreatie op het Bonapartedok zijn er geen gevolgen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen en in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Pauline en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus Quartet. Alle activiteiten zijn gratis en maken deel uit van de viering van 25 jaar districten in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het wisselvallig. We krijgen veel bewolking met geregeld buien die soms stevig en onweerachtig kunnen zijn. Ook zware windstoten zijn mogelijk op deze vrijdag. De temperaturen die klimmen tot zo'n 20 à 24 graden. Vanavond en vannacht trekt dan vanuit Frankrijk een nieuwe regenzone over het land. De minima die dalen naar 12 tot 17 graden. En morgen, zaterdag, blijft het overwegend bewolkt, maar meestal droog. Later op de dag neemt de kans op regen toe. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse stadsgidsen die beleefden een topzomer. Dat kwam vooral door een groot aantal riviercruises in de stad. Door de lage waterstand van de Rijn varen steeds meer riviercruises langs Antwerpen. En er zijn bijna dubbel zoveel schepen als vorig jaar en dat zorgde voor heel wat extra toeristen. De stad Antwerpen die ziet daar vooral economische voordelen in voor lokale ondernemers, de horeca en de toeristische partners. En daarom komt er voorlopig geen extra citytax voor riviercruise toeristen, zoals die er wel is in Gent. Het reizende kunstwerk met de naam Via van kunstenares Marjolein Canoot krijgt eind augustus een nieuwe tijdelijke plek in het Rivierenhof in Deurne. Het kunstwerk heeft de vorm van een vogel en komt op een klein eilandje in de roeivijver midden in het groen en omringd door water. Het kunstwerk Via reist al enkele jaren langs bijzondere locaties in Vlaanderen. En na het arboretum in Kalmthout en de plantentuin van Meissen is het dus nu aan het Rivierenhof de beurt. Op zaterdag 29 augustus is er de finale van Mr. Gay Belgium en dit in Theater Elkerlik in Antwerpen. En we bellen met organisator Bram Birkens en vragen ludiek of hij zelf al een voorkeur heeft.
2: Ja, ik denk als organisator dat ik mag blij zijn met allemaal enthousiaste mannen die zich opnieuw elke editie inschrijven. En ik, dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt wel zo. Ik denk dat er de teerling nog niet geworpen.
1: Wat is voor jou het belangrijkste doel van deze verkiezing? Waarom is Mr. Gay Belgium volgens jou zo belangrijk dat dit er is?
2: Ja, ik denk dat we vandaag wel kunnen constateren dat er heel wat evolutie is in de wereld. We hebben grote leiders die toch wel heel onze aardbol wat domineren. We hebben dan aan onze ene kant onze Vladimir Poetin die de rechten van de LGBT'ers wil verbieden of zelfs onderdrukken. En aan de andere kant zitten we met Trump die ervan overtuigd is dat er vandaag de dag nog maar twee genders bestaan, man en vrouw. Dat is ook allemaal niet meer echt van deze tijd. Dus we laten ons een beetje omringen rond ons Europese continent door wereldleiders die er vandaag die diversiteit toch niet meer zo hoog in het vaandel dragen.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Met een aanstekelijke fluitlijn en de nodige relaxte akoestiek bracht het nummer The Pied Piper van Crispy en St. Peters uit 1966 de vrije geest van de 60s perfect onder woorden. De song is als een muzikale roadtrip, lichtvoetig, optimistisch en doordrenkt van het verlangen naar vrijheid. De single werd oorspronkelijk geschreven door Steve Dubov en Artie Cornfeld, die het zelf opnamen met hun band The Changing Times. Hun versie bleef echter onder de radar, maar Crispy en St. Peters maakte er een internationale hit van. In zijn kielzog volgden covers van onder meer de Nederlandse band The Jets, Cher en later zelfs Bob en Marissa in een reggae-jasje. Het nummer behaalde in Amerika de 5e plek en in de Britse charts piekte de single op nummer 4. In Nederland deed de Pied Piper het nog beter en belandde daar op een nummer 2.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Vaak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hoi beste luisteraars van Radio Express, het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week een country song die voor controversie en ophef zorgde in de late jaren 60. De Amerikaan Mel Tellis schreef een liedje over zijn buren. De man van het koppel dat naast hem woonde was gewond geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd nadien verzorgd in een hospitaal in Engeland. Daar ontmoette hij een verpleegster waarmee hij huwde. Ze gingen nog vaak terug naar Engeland omwille van het sentiment, maar ook omdat zijn wonden niet helemaal wilden genezen. Op een dag kwam zijn vrouw daar een andere man tegen, terwijl de veteraan in het ziekenhuis lag. We hebben het over de song Ruby, Don't Take Your Love to Town. Mel Tellis baseerde zijn verhaal op een gewonde soldaat die thuis kwam, maar wiens vrouw hem negeerde en hem 's nachts verliet om met andere mannen te flirten. Ondanks zijn smeekbeden om bij hem te blijven, vielen zijn woorden in dovemans oren. Tellis zou later beweren dat het liedje gaat over de Koreaanse oorlog. Het feit dat de gewonde soldaat, voor hij zelfmoord pleegde, ook zijn vrouw doodschoot, heeft hij uit het nummer gelaten. Het liedje werd gebracht door countrysterren Waylon Jennings, Johnny Darrell, de Statler Brothers en Bobby Goldsboro. Het was uiteindelijk Kenny Rogers die in 1969 het meeste succes kende met de song. Velen dachten dat het over de Vietnamoorlog ging die toen volop aan de gang was. En het feit dat Kenny het liedje nogal op een joviale manier bracht, vonden heel wat mensen niet respectvol. Kenny trok zich van deze kritiek niets aan. Ik wil alleen goede songs maken en niet aan politiek doen, dat was zijn statement. You've painted up your lips and rolled and curled.

Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Sound, your event partner. Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

En zo werd het op deze vrijdag terug tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, wisselen zwaar bewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt zaterdag de kans op regen toe. En overmorgen zondag blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. En tegen zondagavond trekt dan opnieuw een regenzone over het land.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De politie van Lanaken, Maasmechelen, heeft samen met de Antwerpse politie een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal werd gezocht. De man die verbleef bij een vriendin in Lanaken. In ons land werd de man veroordeeld tot 37 maanden cel voor oplichting en informatica-fraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man die is overgebracht naar de gevangenis van Hasselt en hij moet eerst zijn Belgische straf uitzitten voor hij aan Duitsland kan worden uitgeleverd. In het zwemdok aan het Bonapartedok in Antwerpen zijn toch opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom blijft de zwemzone ook tijdens het komende slotweekend gesloten. De blauwalgen die kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. En zwemmers die al een tijdslot hadden gereserveerd, die worden per mijl op de hoogte gebracht. Voor de pleziervaart en andere recreatie op het Bonapartedok zijn er geen gevolgen. De Antwerpse stadsgidsen die beleefden een topzomer. Dat kwam vooral door een groot aantal riviercruises in de stad. Door de lage waterstand van de Rijn varen steeds meer riviercruises langs Antwerpen. En er zijn bijna dubbel zoveel schepen als vorig jaar en dat zorgde voor heel wat extra toeristen. De stad Antwerpen die ziet daar vooral economische voordelen in voor lokale ondernemers, de horeca en de toeristische partners. En daarom komt er voorlopig geen extra citytax voor riviercruise toeristen zoals die er wel is in Gent.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maard kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vetten Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap. Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inshallah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september.

0: boekingen, surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

En zo werd het op deze vrijdag terug tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, wisselen zwaar bewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt zaterdag de kans op regen toe. En overmorgen zondag blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. En tegen zondagavond trekt dan opnieuw een regenzone over het land.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het reizende kunstwerk met de naam Via van kunstenares Marjolein Kanoot krijgt eind augustus een nieuwe tijdelijke plek in het Rivierenhof in Deurne. Het kunstwerk heeft de vorm van een vogel en komt op een klein eilandje in de roeivijver midden in het groen en omringd door water. Het kunstwerk Via reist al enkele jaren langs bijzondere locaties in Vlaanderen. En na het arboretum in Kalmthout en de plantentuin van Meissen is het dus nu aan het Rivierenhof de beurt. Op zaterdag 29 augustus is er de finale van Mr. Gay Belgium en dit in Theater Elkerlik in Antwerpen. En we bellen met organisator Bram Birkens en vragen ludiek of hij zelf al een voorkeur heeft.
2: Ja, ik denk als organisator dat ik mag blij zijn met allemaal enthousiaste mannen die zich opnieuw elke editie inschrijven. En dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt wel zo. Ik denk dat er de teerling nog niet geworpen.
1: Wat is voor jou het belangrijkste doel van deze verkiezing? Waarom is Mr. Gay Belgium volgens jou zo belangrijk dat dit er is?
2: Ja, ik denk dat we vandaag wel kunnen constateren dat er heel wat evolutie is in de wereld. We hebben grote leiders die toch wel heel onze aardbol wat domineren. We hebben dan aan onze ene kant onze Vladimir Poetin die de rechten van de LGBT'ers wil verbieden of zelfs onderdrukken. En aan de andere kant zitten we met Trump die ervan overtuigd is dat er vandaag de dag nog maar twee genders bestaan, man en vrouw. Dat is ook allemaal niet meer echt van deze tijd. Dus we laten ons een beetje omringen rond ons Europese continent door wereldleiders die er vandaag die diversiteit toch niet meer zo hoog in het vaandel dragen.
1: De politie van Lanaken, Maasmechelen, heeft samen met de Antwerpse politie een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal werd gezocht. De man die verbleef bij een vriendin in Lanaken. In ons land werd de man veroordeeld tot 37 maanden cel voor oplichting en informatica-fraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man die is overgebracht naar de gevangenis van Hasselt en hij moet eerst zijn Belgische straf uitzitten voor hij aan Duitsland kan worden uitgeleverd.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit drie afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement. Op zondag 13 september kan je tijdens Open Monumentendag een eerste kijkje nemen in Havenwereld aan de Droogdokkenweg in Antwerpen. Dat nieuwe interactieve en educatieve belevingscentrum rond de Antwerpse haven is nog volop in opbouw, maar opent voor de gelegenheid al even de deuren. Bezoekers kunnen de grote belevingshal ontdekken en krijgen uitleg over wat Havenwereld straks allemaal te bieden heeft. Je kan bovendien al een mobiele versie van een van de toekomstige spellen uitproberen. Een mooie gelegenheid dus om als een van de eerste kennis te maken met deze nieuwe Antwerpse attractie. Meer informatie vind je op de website van Havenwereld. Dit is

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.

En zo werd het op deze vrijdag terug tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, wisselen zwaar bewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt zaterdag de kans op regen toe. En overmorgen zondag blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. En tegen zondagavond trekt dan opnieuw een regenzone over het land.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening wordt je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater. Op 16 en 17 september gaat in de Arenberg Schouwburg Roseke in première, gebaseerd op de roman van Guillaume van der Stichelen. Het stuk vertelt het levensverhaal van Guillaume, een man die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer in de sanitair wereld. Terwijl hij rijkdom en succes vergaart, worstelt hij met liefde, familie en moeilijke keuzes. Op zijn 88ste verjaardag blikt hij terug op zijn leven. Wat heeft hij bereikt en wat heeft hij onderweg verloren? De hoofdrol wordt gespeeld door Warre Borgmans, die zowel de jonge als de oudere Guillaume vertolkt. De tekst en regie zijn in handen van Geert Vermeulen. 16 en 17 september, Roseke in de Arenberg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

In de AFAS Dome, zeg maar het sportpaleis, belooft het najaar van 2026 opnieuw groots te worden. Met in september onder meer de Pussycat Dolls op het podium. Een van de absolute blikvangers wordt zonder twijfel ook Feestkroeg XXL op 26 september. Dat is een groots mezingfeest met meer dan 20 artiesten, waaronder K3, André Hazes, Frans Bauer, Bart KL en de Romeo's. Ook in het najaar volgen nog grote shows, zoals de nostalgische hitshow 10 om te zien, Back to the 90s en comedy van Alex Agnew. En Milk Inc. staat ook opnieuw op het podium met hun spectaculaire liveshow. En op 15 oktober komt ook wereldster Bryan Adams langs. Later in het najaar is er nog The Night of the Proms vanaf 20 november, waar pop en klassieke muziek samenkomen met orkest, koor en internationale artiesten. Op zaterdag 19 september kunnen 55-plussers in Antwerpen een hele dag gratis sporten en bewegen. De Beweegdag 55PLUS vindt plaats in het Zuiderpershuis en het Zuidpark en biedt een uitgebreid programma waaruit deelnemers zelf kunnen kiezen. Zo zijn er initiaties in yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, frisbee, skateboard en zelfverdediging, maar ook begeleide wandelingen. Daarnaast zijn er infosessies over gezond ouder worden, voeding, beweging en valpreventie. Alles gebeurt onder professionele begeleiding en het nodige materiaal is aanwezig. De activiteiten zijn gratis, maar vooraf inschrijven is wel aanbevolen en dat kan via de website van District Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: feesten. Westsound, your event partner.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Zo werd het op deze vrijdag terug tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, wisselen zwaar bewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt zaterdag de kans op regen toe. En overmorgen zondag blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. En tegen zondagavond trekt dan opnieuw een regenzone over het land.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het zwemdok aan het Bonaparte dok in Antwerpen zijn toch opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom blijft de zwemzone ook tijdens het komende slotweekend gesloten. De blauwalgen die kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. En zwemmers die al een tijdslot hadden gereserveerd, die worden per mijl op de hoogte gebracht. Voor de pleziervaart en andere recreatie op het Bonaparte dok zijn er geen gevolgen. De Antwerpse stadsgidsen die beleefden een topzomer. Dat kwam vooral door een groot aantal riviercruises in de stad. Door de lage waterstand van de Rijn varen steeds meer riviercruises langs Antwerpen. En er zijn bijna dubbel zoveel schepen als vorig jaar en dat zorgde voor heel wat extra toeristen. De stad Antwerpen die ziet daar vooral economische voordelen in voor lokale ondernemers, de horeca en de toeristische partners. En daarom komt er voorlopig geen extra citytax voor riviercruise toeristen, zoals die er wel is in Gent. Het reizende kunstwerk met de naam Via van kunstenares Marjolein Canoot krijgt eind augustus een nieuwe tijdelijke plek in het Rivierenhof in Deurne. Het kunstwerk heeft de vorm van een vogel en komt op een klein eilandje in de Roeivijver midden in het groen en omringd door water. Het kunstwerk Via reist al enkele jaren langs bijzondere locaties in Vlaanderen. En na het arboretum in Kalmthout en de plantentuin van Meissen is het dus nu aan het Rivierenhof de beurt.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die ook dit uur te horen krijgt op

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

zo werd het op deze vrijdag terug tijd voor een blik op de weerkaarten. En vandaag, zoals je ziet, wisselen zwaar bewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt zaterdag de kans op regen toe. En overmorgen zondag blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui. En tegen zondagavond trekt dan opnieuw een regenzone over het land.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op zaterdag 29 augustus is er de finale van Mr. Gay Belgium en dit in Theater Elkerlik in Antwerpen. En we bellen met organisator Bram Birkens en vragen ludiek of hij zelf al een voorkeur heeft.
2: Ja, ik denk als organisator dat ik mag blij zijn met allemaal enthousiaste mannen die zich opnieuw elke editie inschrijven. En dat klinkt misschien heel cliché, maar het is echt wel zo. Ik denk dat er de teerling nog niet geworpen.
1: Wat is voor jou het belangrijkste doel van deze verkiezing? Waarom is Mr. Gay Belgium volgens jou zo belangrijk dat dit er is?
2: Ja, ik denk dat we vandaag wel kunnen constateren dat er heel wat evolutie is in de wereld. We hebben grote leiders die toch wel heel onze aardbol wat domineren. We hebben dan aan onze ene kant onze Vladimir Poetin die de rechten van de LGBT'ers wil verbieden of zelfs onderdrukken. En aan de andere kant zitten we met Trump die ervan overtuigd is dat er vandaag de dag nog maar twee genders bestaan, man en vrouw. Dat is ook allemaal niet meer echt van deze tijd. Dus we laten ons een beetje omringen rond ons Europese continent door wereldleiders die er vandaag die diversiteit toch niet meer zo hoog in het vaandel dragen.
1: De politie van Lanaken, Maasmechelen, heeft samen met de Antwerpse politie een 40-jarige Antwerpenaar gearresteerd die nationaal en internationaal werd gezocht. De man die verbleef bij een vriendin in Lanaken. In ons land werd de man veroordeeld tot 37 maanden cel voor oplichting en informatica-fraude. In Duitsland werd hij gezocht voor seksueel geweld. De man die is overgebracht naar de gevangenis van Hasselt en hij moet eerst zijn Belgische straf uitzitten voor hij aan Duitsland kan worden uitgeleverd. In het zwemdok aan het Bonapartedok in Antwerpen zijn toch opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom blijft de zwemzone ook tijdens het komende slotweekend gesloten. De blauwalgen die kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. En zwemmers die al een tijdslot hadden gereserveerd, die worden per mijl op de hoogte gebracht. Voor de pleziervaart en andere recreatie op het Bonapartedok zijn er geen gevolgen.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Voor die goedemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio van Stad. Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Na het ongeëvenaarde succesalbum Rumours van Fleetwood Mac volgt een periode waarin reguliere albums van de band en soloprojecten elkaar afwisselen. Zo zit het album Belladonna van Stevie Nicks tussen de Fleetwood Mac-albums Tusk en Mirage in. Die albums verkopen goed, maar het gigantische verkoopsucces van Rumours kan bij lange na niet worden geëvenaard. In de daaropvolgende jaren houden de leden van de groep zich vooral bezig met soloprojecten waarbij Stevie Nicks het succesvolst blijkt. Ondertussen gaat Mick Fleetwood persoonlijk failliet, komt John McVie van zijn jarenlange alcoholverslaving af en lost Stevie Nicks haar drugsverslaving op. Uiteindelijk verschijnt in 1987 Tango in the Night, een album waaraan 2 jaar is gewerkt. Het album wordt wereldwijd een groot commercieel succes voor de band. Er komen maar liefst 6 hitsingles van. Tango in the Night verblijft van april 1987 tot april 1989 2 jaar lang in de Nederlandse albumtop 100. Het nummer Everywhere wordt geschreven door Christine McVie, die ook de leadzangeres is op de plaat, en geproduceerd door Lindsey Buckingham en Richard Dessert. De single bereikt de 14e plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de 4e in de Britse hitlijst. In Nederland bereikt de single Everywhere in 1988 de 3e plaats in de Nederlandse top 40.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet.

0: Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brickplanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel... Na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.